0: Miranda FM.
1: All the jokes we laugh a lot.
2: All day.
0: Your number one feel good station.
3: Ik vind nog mijn voeten.